Hoor nog, kleine. Nog eens even. Om Canada mijn eisen hing. Naar de markt hier ik gedreven. Naar al die schone grote dingen. Rupsen, slingers, boksotoos, schietkroom en de parretjes. Mij gejoeld en mij gevlogen. En snavers zagen mijn sterretjes.

En Paltos, of hij zat er mooi, kunt de koede nog verdriven. Der hogenone men ook rooien, om er hier niet over schrijven. Het is misschien maar ik alleen, in der soms wist er staan. Het is zo moeilijk te begrippen.

geweest.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groot Aandert.
3: De
2: terug van weg geweest.

0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
2: Drive safe, get home safe.
3: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert.

En Waterfalls uit, wat was het, 1995, hè? Ja, het gaat over zware maatschappelijke thema's zoals drugshandel en HIV en AIDS. En kwam op de eerste plaats in de hitlijst in de Verenigde Staten in 1995. Hè? Het album heet trouwens Crazy Sexy Cool. En ja, het gaat over, ja, ik zei het al, hè, drugshandel. Hè? De thema's op het album, risicovol gedrag. En AIDS en HIV, ja. Goed, goedemorgen, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn vandaag dinsdag, inmiddels alweer 11 augustus. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, door de droogte waar we mee te maken hebben in de Lage Landen is het verboden om het oppompen van water op te sproeien bijgekomen. Boeren en wat andere gebruikers mogen geen water meer uit sloten halen. Ook kanalen, die zijn beschermd gebied. Het gebied ligt vooral rond Overijssel, bij het Overijsselse kanaal in Zalland en ook rond Deventer. Ja, het gaat om het besproeien van onder meer gras, maïs, sportvelden en gewassen. Nou ja, als je die sportvelden ook ziet, momenteel, ja, die dan niet gesproeid worden omdat het niet mag. Het is één dorre bende, joh. Ja, het is nog goed dat het seizoen nog niet echt al geopend is bij de sportvelden en bij de sportverenigingetjes. Maar goed, het is echt een treurige bende, hoor. Als je dat ziet. Ja, de velden hebben echt water nodig. Maar goed, dat mag dus nu even niet. Want ja, er is droogte. We hebben al een tijdje geen regen gehad. Ja, sinds half juli geldt ook in andere delen van Overijssel bijvoorbeeld een beregeningsstop. Ja, of het in Brabant ook zover gaat komen. Of in Flevoland of bij de Randstad, dat is nog even de vraag. Ja, waterschap Rijn en IJssel die heeft ook al een tijdelijk verbod aangekondigd voor het oppompen van grondwater om te sproeien. Dat gaat morgen in, dat meldt Omroep Gelderland. Ja, zo zijn er ook weer 10 kwetsbare natuurgebieden die beschermd moeten worden, hè, tegen onherstelbare schade. Ja, we hebben al zo lang geen echte regen gehad. Ja, je verlangt er gewoon naar, hè. We zijn gewoon toe aan een lekker buitje, bijvoorbeeld 's avonds. Mag gewoon in de avond, geeft niks. Na een uur of 8 laat me lekker even regenen, een paar uurtjes. En als we dat nou elke avond hebben, dan komen we er weer bovenop, denk ik. Ja, overdag mag het wel mooi weer blijven, hoor. Ja. Goed, het is dinsdag. Dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn begonnen, mensen.

It's Royal Badness. Daar werd hij ook wel genoemd, hè? Prince. Je hoorde hem in de 80s remix voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Met Girls and Boys, hè? Ja. Goed, even het nieuws. Ja, het Turkse parlement heeft zelf afgelopen maandag een wet aangenomen die een definitief einde moet maken aan de strijd met de extremistische Koerdische beweging PKK. Het is al ruim 40 jaar een conflict. Het heeft zo'n 40.000 personen al om het leven gebracht. En ja, de wet in Turkije in kwestie heet de Nationale Solidariteits- en Sociale Integratiewet. Daarmee zet de Turkse regering een stap richting de PKK, die vorig jaar besloot te ontwapenen en ook om zichzelf op te heffen. Met de wet worden de gevangenisstraffen van veroordeelden die waren betrokken bij de PKK opgeschort als ze geen zware terroristische misdrijven hebben begaan. Ja. En ja, een heel verhaal, hè, in het nieuws. Misschien hebben we het gehoord ook. De reddingswerkers die hebben in Oostenrijk, in de Alpen, een groep met 3 gezinnen moeten redden. Die waren echt letterlijk de weg kwijt. Ja, die waren ook heel onvoorbereid, waren ze begonnen aan een klim. En de lokale media die vertelt dat het om een groep gaat bestaande uit 17 Belgen, 9 Britten, 7 Oostenrijkers en 3 Amerikanen. En vanaf het bergstation van de Wildspitsbaan bij Zolden, op ongeveer 2600 meter hoogte. Ja, het plan was om af te dalen naar het dal. En dat was meer dan 1000 meter lager. Maar ja, de verkeerde route die werd gekozen. En ook de kinderwagens die waren ongeschikt voor een lange wandeling in bergachtig gebied. En ook kozen de wandelaars ook nog eens de verkeerde route. Dat zegt een politiewoordvoerder. Nou ja, de groep die belandde zo al snel op gevaarlijk terrein. En na een tijdje ronddwalen verloren sommige wandelaars elkaar uit het oog. Ja, uiteindelijk zijn er 2 van hen rond 4:15 alarmwezen slagen. En helikopters die zijn daarom uitgerukt. De situatie was toen al aardig verontrustend. Maar ja, uiteindelijk zijn er wat mensen gered, hè. Ja, ja, je moet nooit zomaar op de bollen voor je die berg ingaan, hè. Want voor je het weet, dan verdwaal je. En dan kom je er niet meer uit. En ja, er is gelukkig erger voorkomen. Ja, even het weerbericht. Afgelopen nacht was er weinig bewolking. Vooral in de kustprovincies waren er een paar wolkjes die vanaf zee het land binnenkwamen. Ja, er is weinig wind. Het koelde af naar 7 tot 12 graden. Vandaag in het midden en het zuiden veel zon. Richting het noorden komen ook wat stapelwolken voor. Het blijft overal droog. Een zwakke en een matige noord- tot noordoostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden. Ja, en vanavond en in de nacht naar woensdag wordt het overal helder en koelt het af naar 8.

Dat was hij weer, hè, over het snurken. Johan van der Meer, wat een leuk liedje is dat toch, hè? Want als het licht uitgaat, ja, dan is het gedaan met de rust. Want dan wordt er gesnurkt in huis, hè? Ja, ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb er gisteren al wat commentaar op gehad hier in het grote Van Vliethuis, dus dat doen we niet meer. Maar goed, ik zou zeggen, gooi het liedje nog maar een keer in herhaling, jongens, volgende week, want hij is wel leuk. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, oplichters hebben meerdere keren fraudeleuze brieven gestuurd in naam van de Talpa-baas John de Mol. Dat heeft een woordvoerder van Talpa gezegd. Ja, in de brieven wordt de indruk gewekt dat ontvangers in aanmerking komen voor, let op, financiële ondersteuning. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Ja, Talpa die zegt dat het bedrijf op geen enkele manier betrokken is bij de brieven. We nemen nadrukkelijk afstand van deze vorm van oplichting en vinden het zeer kwalijk, zo zeggen ze, dat mensen op deze manier worden misleid. Ja, het mediabedrijf heeft nog geen aangifte gedaan. Wel hebben inmiddels meerdere geadresseerden zich bij Talpa gemeld. Ja, Talpa die zegt nu tegen iedereen die gedupeerd is, die een dergelijke brief hebben gehad, om melding te maken bij de politie. Ja, fraudeleuze uitingen die wij signaleren, blijven wij melden bij de daarvoor bestemde partijen. En waar mogelijk ondernemen wij ook actie om deze te laten verwijderen. Ja, het is trouwens niet de eerste keer, hè, dat de naam van de mol voor valse doeleinden wordt gebruikt. In 2024 bijvoorbeeld, misschien weten we het nog, ging er een nepvideo rond waarin de mol door Telegraaf-verslaggever Johnny Versteegde werd geïnterviewd over beleggen in bitcoin. En eerder werd er ook al een nep-account op Instagram aangemaakt. En daarmee werden mensen namens de mol benaderd voor audities voor een nieuw programma. Maar ja, de mol entertainment die zegt dat ze er niks mee te maken hebben. Ja, het gaat goed op Aruba. De bijstand gaat omhoog. De schooltoeslag die gaat een stuk hoger worden. En ook de bijdrage voor het schoolgeld, dat gaat wel iets stijgen. Ja, de financiële steun is bedoeld voor gezinnen met beperkte middelen. De maatregelen moeten hun koopkracht gaan versterken op het eiland Aruba en helpen bij het opvangen van de extra kosten rond de start van het nieuwe schooljaar. De premier en de minister van Sociale Zaken, die hebben de maatregelen bekendgemaakt tijdens een persconferentie. En als laatste bericht, grote politieinval afgelopen donderdag in Den Haag. Daar is 586 kilo drugs gevonden. Dat heeft de politie laten weten. Er werden ook al 6 personen aangehouden. Nu zijn daar nog 3 verdachten bijgekomen inmiddels. Ja, de inval vond donderdagavond plaats bij een huis in de wijk Duindorp. Het was onderdeel van een groot drugsonderzoek in Den Haag. In de wijk waren zwaar bewapende agenten ook aanwezig. Er waren ook veel politieauto's en een ME-busje. Ja, de drugs die zijn dus in beslag genomen en ook vernietigd inmiddels. Ja, die avond zelf werden er 6 verdachten opgepakt. Ja, dat zijn nu nog 3 bijgekomen. 8 zitten er vast en worden woensdag voorgeleid. Dan mag de rechter een uitspraak doen. En de 9e is voorlopig vrij, maar is nog wel verdachte, zo schrijft de Omroep West. Ja, over de rol van de verdachte en de precieze verdenkingen kan de politie en het Openbaar Ministerie nog helemaal niks zeggen. Maar de zaak die loopt dus in Den Haag.

legendarisch. Queen zat eventjes in de back-to-back classic mini. Lekker nummer. Ja, voor de wekker wakker op deze dinsdag de 11.

12 augustus. Het is vandaag een revolutionaire dag. Op deze dag in 1934, op 11 augustus, arriveren de eerste federale gevangenen in de gevangenis op het eiland Alcatraz in de baai van San Francisco. Ja, volgens de overheid in Amerika maakte de afgelegen ligging en ook de stroming in het water en de gevaarlijke dieren, zoals haaien, het de gevangenen haast onmogelijk om vanaf Alcatraz te ontsnappen. Ja. Ja, sinds 1907 werd het eiland al gebruikt als gevangenis voor de militairen. En tijdens de Eerste Wereldoorlog zaten er bijvoorbeeld dienstweigeraars vast. Ja, eind oktober 1934 kwam de gevangenis in handen van de United States Department of Justice. En werd Alcatraz een federale gevangenis. Ja, de eerste gevangenen die arriveerden op 11 augustus 1934. Ja, het werd een gevangenis met de meest gevaarlijkste misdadigers van Amerika. Met name gevangenen die vluchtpogingen konden gaan ondernemen werden naar het gevangeniseiland overgebracht. Ja, in 1934 bijvoorbeeld werd ook de beruchte maffiabaas Al Capone naar Alcatraz overgebracht. Aanvankelijk zat de maffiabaas gevangen in de Atlanta-gevangenis, maar toen bleek dat zijn bende vanuit die gevangenis nog steeds aan het besturen was, werd hij verplaatst naar Alcatraz. En vanuit Alcatraz werd Capone elk contact met de buitenwereld verboden. De organisatie verdween hierdoor geleidelijk. Nou ja, in de gevangenis probeerde Capone personeel om te kopen. Dit kwam hem op een bezoek aan de isoleercel te staan bijvoorbeeld. Hè. Ja, op internet staan ook foto's van Al Capone. En nog een feitje. In de jaren 40 werd de Amerikaanse moordenaar Robert Stroud naar Alcatraz overgebracht. Hij ging de geschiedenisboeken in als de Birdman of Alcatraz, omdat hij tijdens zijn gevangenschap had bekwaamd in de ornithologie, de vogelkunde. Nou ja, tijdens een verblijf in een andere gevangenis had hij een belangrijke vogelstudie geschreven. Ook had hij toen vogels gehouden en verkocht. En in het veel strengere Alcatraz mocht hij geen vogels meer houden. Hè? Ja, ja, het was wel heel bijzonder hoor, die gevangenis. Ja. Alcatraz dus, sinds 1934 op deze dag wordt het in gebruik genomen. En dit is Bluff, harder dan ik hebben kan. Voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is dinsdag 11 augustus.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat?

0: Mine is the last voice that you will ever hear.
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothalterd.

0: Radio Groothelder.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groothelder.

Een pareltje uit de beste zangers. Miss Montreal met het mooie Doodwind van Stef Bos. En dat allemaal in jouw feel-good uur. She's crazy.

0: Radio Groothout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

0: kampioen souvenir met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. De hitkampioen die zit er weer op. Wij bedanken jou voor het luisteren. En we begroeten jou natuurlijk heel graag tijdens een volgende hitkampioen. En we gaan eruit met klasse. De Texas Midnight Runners. Dit is Come On Aline.
1: Dit was de hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

Wat is er een mooie muziek geproduceerd in die gouden jaren 80? ABC was er één van. The Look of Love. Luister vrienden op deze aardkloot. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

60 tot 1970 vormde hij de helft van het duo Simon & Garfunkel. En na 1970 ging hij solo met af en toe een reunietje met Aad. Moet toch kunnen, die waar? Paul Simon was dat. Late in the evening in the middle of the radio. Lieve luistervrienden, waar ook op deze avond. Heet je vriendelijk welkom bij de Club van Velen.

0: achter de keukengordijn.
1: Lekker eventjes rustig met een meisje stiekem de bosjes in. Dat heet in Oost-Nederland brommen kieken. De makers van de Zwarte Cross. Hier zijn Jo Vink en de Voedemiddel.

of achter de keukengordijnen. Vandaag de jongens van Jovink. Jovink en de voederbiedels. Ja, gewoon omdat het kan. Lieve mensen in de middel van de roadshow. En Barbara Streisand in 1980 met een woman.

een Afrikaans-Amerikaanse moeder. En in 1967 bracht hij zijn eerste nummer, Gypsy Woman, uit. Hij werd geboren in East Harlem in New York in 1942. Zijn naam, Joe Bataan, wellicht met de grootste hit die hij ooit had. Rappo Kleppo. Een van de eerste spontane raphits, zo geboren. En ook de Gap Band kregen... Nou, toch wel een gedeelte op het erepodium vandaag. Gap Band en Oops Upside Your Head. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is en bovenal voor niet zoveel. Het zijn meestal de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes.

De eerste hit speelde zich af eind 1979. You and Me, die kun je nog wel herinneren. Enkel opvolgers, waaronder Head Up to the Sky. Zeer mooi. Spargo werd trouwens daarentegen al in 1975 opgericht. Ja, goed, later komt Ella Driessen erbij en Lillian D. Jackson. En je weet hoe het is afgelopen, hè? Een jaar of vier, zeer veel succes in de lage landen.

Jij maakt de rest van de dag nog eventjes leuk en gezellig voor jezelf. Zullen we afspreken? Dan spreken we elkaar morgen. Leuk dat je erbij was. Dit was voor vandaag de Middle of the Road Show. En ik geef je deze nog even cadeau. Hier zijn de

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Rond Aandert.
3: Uur na uur, muziek.
4: Weer of geen weer. Of

Play It Cool, een nummer van de Duitse band Münchener Freiheit uit 1988. Het is de derde single van hun eerste Engelstalige studioalbum Romancing in the Dark. Romance in het donker, het kan allemaal, hè? Moet je meemaken. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 11 augustus, dit is Weer of Geen Weer. Onze nationale feestdag in België is voorbij. Ja, dat was 21 juli. Maar in Tjaad, dat is een land, is het vandaag de nationale feestdag. We hebben de huishoudtip, we hebben het weerbericht, de artiest van de week. En muziek, wat kan ik je aanbieden? Wel, ik heb Stevie Wonder, ik heb Level 42, ik heb The Beach Boys. Amarilis Stemmerman, dat is een zangeresje uit Vlaanderen, heb ik ook mee. Ik heb Gilbert Montagné, ik heb de groep Debarge en vele anderen. Wat houd je tegen om gezellig bij ons te komen? Fijn uurtje, samen doorbrengen, wat wil een mens nog meer? Hè? Ja. Tweede plaat, Andrew Gold, Never Let Her Sleep Away.

Dat was Paul Carrack, Don't Shed a Tear. We gaan 2 decennia terug in de tijd. Het was 11 augustus 2006. En op die dag bleef België op het EK Atletiek zijn 5 succesvolste atletiekmomenten ooit. Kim Gevaert en Thea Helleboud winnen binnen de 5 minuten respectievelijk de 200 meter sprint en ook het hoogspringen.

Frank Galan in het Engels, Baya Baya Me. Ik heb één bekende vandaag jarig, Luc Kaels, een Vlaamse komiek. De man wordt 74 vandaag op deze 11 augustus. Ik heb twee bekenden die overleden zijn op een 11 augustus. Dat is Robin Williams. Hij werd 63, Amerikaans acteur en komiek. Hij overleed 11 augustus 2014. En Trini Lopez, ken je wel, hè, van La Bamba in Amerika en zoveel andere Amerikaans zanger. Hij werd 83, maar overleed op een 11 augustus in 2020. En dit is een plaat van hem, You Are My Sunshine. Ja, ja, mevrouw, voor jou.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wist je dat als je een bloemkool neemt, mevrouw, en die in een keukenhanddoek wikkelt, je de bloemkool nooit meer hoeft te snijden? Wel, wat moet je doen? Je stampt handdoek met bloemkool erin op een tafel of een aanrecht. En bij de enkele seconde is elk bloemkoolroosje los van de stam. Weer al werk gespaard.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Level 42 met To Be With You Again. 3 jaar geleden, het was 11 augustus 2023, wint de Belgische wielrenner Remco Evenepoel het WK tijdrijden in Glasgow. Hij is de eerste Belg in de wielerhistorie die dit presteert.
1: De artiest van de dag.
0: Onze artiest van de dag is Hazel Dean. Ik heb 2 nummers van haar. De eerste, Searching, grote hit geweest. En de tweede, Whatever I Do.

all-time high. Het weerbericht. Wel, de hele week niet slecht, hè? Vandaag 25 graden, zonnige dag. Morgen gaan we klimmen naar 30. Donderdag 34. Vrijdag ook 34 graden. En dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag 29. Zondag 26. En dan gaan we volgende week maandag een beetje zakken naar 23.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
5: Dit is de lunch.

Inderdaad, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake en Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, dan moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake en Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. En we hebben weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: George Baker, ja, het begon allemaal met zijn groene tasje natuurlijk. Hè? De greenback van George Baker. En dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer, hè? Ja, inderdaad. Volop zomer aan het worden. En ja.
1: Is she really going out with him?
0: Dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk. Hè?
1: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

En inderdaad, de Shangri-La's. En dit allemaal met hun leader of the pack. Het hoog ik alleen een beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan reden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die lekker naast de bonus gegrepen heeft natuurlijk. Hè. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

Onze onvergetelijkheid voor vandaag hier in de Rusweek, deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Niet alleen de stout natuurlijk, hè, maar ook de lunchbreak is overal te bereiken en overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk, hè, inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Inderdaad, Warren Zevon en de Werewolves of London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad als je er naartoe wil gaan. Wel, moet je het zeker doen in de zomer. En hier is Royce Royce en Wishing on a Star.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer. Maar dit was eventjes een lekker kalm nummertje. Wishing on a Star. Ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik. Hè? Als er geen bewolking is, tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijn ze zijnde. Eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League. Ja, inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met Human. Tot zo voor het eerste nieuws van toen.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking News Toen.
1: Heel geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak. Breaking News van Toen. We gaan terug in de tijd naar... even kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft Kiss een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is Kiss en dit allemaal met hun rock and roll.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

En daarna is een hele grote hit deze zomer natuurlijk, hè. Deze van Faithless samen met Baby Risha. En dan met haar New Religion. Van de Dance Saints. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk, hè. Inderdaad wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Newsbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemmen, wel, je hebt al een stukje gemist van de Newsbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals je zelf wel eventjes lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1986, een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes aan de neus krabben. Moet ook gebeuren, deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor
1: de spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En dit allemaal met zijn bloed, zweet en tranen.

gaan. En lekker Amsterdam, zoals u mij vraagt. Muziek van André Gaas en Scheeldewijk is onze artiest van deze week. En vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen. Inderdaad wel. Hollandisch. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: gewoon in de kerk.
1: Zo lekker te verteren, hè? Inderdaad, wel een lekker verteerbare plaatjes hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok kijk, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan, met de zes gangen minuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
2: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
1: En onze toetjesplaat is wel. Die is Dan Hartman en Instant Replay.
3: De toetjesplaat van de dag.
1: Tot morgen. Bye bye.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Haalvoort.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Oh ja. El Juro en Glow uit 1976. Daar starten we dit uur Dekker Radio mee. Leuk dat je erbij bent en ik erbij mag zijn. Nou, dan maar meteen een ander goed duo. John Oates heet hij. En die andere, Daryl Hall. En het gaat over de kus op mijn lijst. Kiss on my list.

in Nederland. Zo af en toe, hè? Ja. Back in the old school, ja. Yeah. Zoals het vroeger was, was het goed. Dat bedoelen ze waarschijnlijk. Ziek met een nummer uit 2015. Back in the old school. We gaan gauw verder, hoor. Ik heb nog meer klaarstaan. Edie Brickell bijvoorbeeld met de New Bohemians. What I Am.

zeker. Uit 2012. 14 jaar geleden. Slapeloze nachten. Het laatste plan. Dat is een Rotterdammer die Amsterdams doet, probeert na te doen. Opposites.

zijn, hoor. Stop er maar mee. Hé, ze hebben eindelijk naar me geluisterd. Ach ja. Ze doen hun best, zullen we maar denken. Hier is Kraak en Smaak. Kweek en Smeek, zei ik eerst. Maar dat is niet juist. Mayor Hawthorne. And I don't know why. Een hit uit 2016. Oude koek bij Dekker Radio.

leuke liedjes waren dat toch, hè, in de tijd. ABBA en Ring Ring uit 1974. En we hebben er drie zo achter elkaar. Tears for Fears bijvoorbeeld, met Brian Wilson zet.

Deep End, zo heet deze groep. Hearts don't beat the same. Oh, dan moet je naar de dokter. Oké, zou ik zeker doen. Mijn advies is gratis. Dekker Radio met Paul McCartney en Wings vervolgen onze muzikale weg naar een volgend uur. Silly Love Songs uit 1976.

nummer van een heel aantal jaren geleden alweer van Gino Vannelli. Uit 1978 namelijk. I just wanna stop. Ja, ik ga nog even door hoor. Met Coldplay. Viva la vida. Leven het leven.

Ja, het is zomer in Vlaanderen en dat bewijzen wij ook in die turbulente show met deze geluiden van Tatjana uit Nederland. Dat was Baila Baila, zometeen de Carpenters, maar dit is K3.

Het was ooit een grote hit voor Bonnie Mmm, maar dit was de versie van Tony Esposito, dat je ongetwijfeld kent van Papa Chico. Het was Kalimba de Luna en dit is de zomerhit anno 2026 van Topic.

0: Welkom in Vlaamse Retro. We gaan er vandaag weer een lap op geven. En dat deden we al met Stef Eckel en Marina.
1: Oké, jongens, ik ben er klaar voor. Ga met die banaan.

0: Welkom terug na de commercials.
1: We'll be right back.
2: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
3: Vlaamse retro.

0: 24. De hits van toen.
1: De radio van nu.
2: Het geluid en de techniek van nu. Via internet is dit.

0: Lekker even wegmijmeren naar vroeger. It's happening. De hits uit je jeugd hoor je terug bij...
1: Going back in time on the sounds of the nation in flashback.

0: dag voor jou.
1: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
2: Uit de muziekgeschiedenis.

het themanummer van de film The Jewel of the Nile. Een film waarin Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito de hoofdrollen vertolkten. En dat was voor Billy Ocean zijn eerste nummer 1 hit in de Lage Landen. Dit is Veroverd op de Radio met alleen maar...

geweest.

Complex met Here Comes the Rain Again. Annie Lennox schreef het op een regenachtige dag in New York, toen de inspiratie even net zo druppelde als het weer. Gelukkig kwam er toch dit pareltje uit.

Ooit begon als bekantje, maar het werd een van hun grootste hits. Zo zie je maar, zelfs een Walk of Life kan verrassend goed uitpakken. The Dire Straits met Walk of Life.

Belgisch pop met een Spaans tintje uit de jaren 90. De Dinky Toys met Declaration des Amours. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Bronze Gold vandaag openen in deze nieuwe Old Gold collectie op de radio met Poupé de Sire, Poupé de Son. Dat heet alweer uit 1965. Hey, van harte welkom.

Blue Monday met Lazy Mary, popcorn van de bovenste plank. Later werd de nummer in de jaren 80 gecoverd door Dick van Helder, Belgische DJ en discotheek uit Bader uit België hier. En daar is nog zo'n popcorn.

Don McLean met die oude hitzinger van Roy Orbison, Crying, van Diana Gold. En over Roy Orbison gesprongen, wel, hier is hij met Yo Te Amo, Maria.

0: Bobby Saturday jarenlang optrad op de dijk van Blankenbergen aan de King Beach. En die ook in de jaren 80 hits scoorde met twee van zijn Domino's medleys. Vandaag in de Old Gold Collectie hier vandaag op de radio. Terug naar 1969, nu met deze van George Baker Selection, Little Greenback.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De

Deliverers vandaag in Old Gold hier op de radio met What a Beautiful Day. Over een beautiful day gesproken, wel, dit is een klassieker uit begin jaren 80. Keith Marshall in de Old Gold collectie vandaag met Only Crying.

Normaal en de zangeres zonder naam van begin jaren 80 en Rock Around the Clock. En dit is nog eentje uit de platencollectie van mijn vader Zaliger. Ray Peterson en Corina. Corina. I love Corina.

0: Diana Marks op het einde van de Goldcollectie hier vandaag op de radio. En Mademoiselle Ninette. En ook dit hoort erbij hier op het einde vandaag. Sweet and funny, funny. Oh honey, honey, it's so funny, funny.
1: Als jij naar ons luistert, luisteren wij naar jou. Jouw favoriete keuze? Mail ze nu naar arnoldoldgold@live.be.

Radio Grootouders. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

Radio Groothoud Helder. Van Mil Radio.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, hey. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Beminde gelovigen.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze